0: Muziek UDM, jongens. Henk Dokter. En als de zonne laagt. Een leuk plaatje, hoor, Henk. En ik zal hem wel eens wat vaker draaien op de radio, oké? Het werk van die feature artist.
1: Peter Baker's featured artists.

0: Het was een minor hit in 1965, The Kinks, Ray en Dave Davis, en Set Me Free. Oh jee, I'm gonna get me a gun. Hier is Cat Stevens.
1: Too many times, but now I realize, no more.

0: R&I Date.
1: De juiste tijd.
0: Radio Noordzee Internationaal.
1: Dag in dag uit.
0: De klok rond met kilometers lang muziekplezier. Muziekplezier.

0: De muziek van je leven.
1: Je waant je zo weer een teenager.
0: Ga voluit.
1: Let the beast go. Met Jan van Gooi.
2: Muziek over de digitale Noordzee. Voor jou, voor mij, voor iedereen die wil. Van harte welkom. Dit is weer een uurtje opgenomen in studio nummer 1 in Holsbeek, België. En je kon luisteren naar Little Baggy March bij I Will Follow Him. Zeer mooi, hè? Muziek van vroeger, nu. En ook nieuwe platen. Ja, fonkelnieuwe platen.

0: Het is de nieuwe dansvloervuller van Reggie Pinkston. Samen met Mil King en Madison.
1: Broadcasting to the universe. This is

0: Dat zijn wel die vergeten pareltjes. Die kan je hier zomaar gratis en voor niks te horen krijgen. Muziek over de gezouten topjes van de Noordzee. Babs, Tino en Funkiever.
1: Attentie. Hier volgt

0: Rain and Tears, regen en tranen. Een samenwerking van twee topartiesten zijn de, ja, Dennis Rossos natuurlijk en John Evangelis. Ja, die twee bij elkaar maakten een groepje genaamd Edelweiss Child, Rain and Tears.
1: So, you enjoy listening to this radio station, ja? Well, listen to me. You need help.

0: Meisjes. Dikke meisjes zotten. Zo kan ik die ook verkopen. De mannen van Sailor.
1: Around the world. This is the continuing sound of RNI.

0: Onze jeugdige luisteraars zouden zeggen, dat is toch Brian Ferry niet? Nee, dat is Brian Ferry niet. Dat zijn Don en Phil Everly. Ja, gebroers. En The Price of Love. Hun eigen eerste originele versie.
1: Five decades of great music on Radio North Sea International.
2: This is your swinging station.
3: Dit is Jan van Rooij. Jan van Rooij. Hier op Radio North Sea International.

0: blijft goed, hè? Winter en zomer. De mensen van The Love Affair. An Everlasting Love.
1: Ja, goeiedag, hem. Spreek je met broer Harm, hè? Lekker, jongens. Klinkt goed, hè? Hollandse muziek. Ha, ha, bier erbij. Ik heb de vertuurpan ook al aan, dus knap er maar even een mooie plaat op voor mij, joh. Kom helemaal goed, ja.
2: Attentie. Hier volgt...

0: Het is de liefste van Marco, de engelbewaarder, schuitmaker. Lou Sue noemt ze, heel eenvoudig. Ik heb hem verleden week ook al een keertje meegebracht en we draaien hem toch wel een beetje frequent om een beetje, zeggen ze dat, air support te geven.
1: Radio Noordzee International. 5 decades of great music on Radio Noordzee International.

0: Deze man had er maar één hit zo nodig om de wereld te veroveren. Ik heb het over de Gumby Dance Band. Jawel, en de zon van Jamaica, dat vereeuwigde ze in deze plaats. En we kregen hem hier te horen. Ja, dat is geschiedenis. Hè? Dat is pure, pure geschiedenis.
1: De leukste gouden ouwe. Dit is Tweemaster met Jan van Rooij op Radio Noordzee Internationaal.
2: Crank us up. Louder. Can you turn that racket down?
3: Shut up!
2: Crank it up even more.
4: It's RNI!
2: Internet radio.

0: augustus 26 binnengekomen. Met de zegen van Benny King, de originele versie Stand By Me. En hier gebracht door, hou je vast en ga even achteruit staan, Draven of the Deep. Wat zegt u? Draven of the Deep.
1: Stand by me.
2: RNI's Dutch service can be heard at 7 a.m. on Sunday morning, right through till 2.

0: Stone Age Music. Muziek uitgebracht bij de Flintstones. Ja, zo oud zijn ze. Huey Smith and the Clowns, de groep. And Don't You Just Know It.
1: 24 hours of music power on FM and online. This is
2: Radio North Sea International. Playing music to the world.
3: 24 Stunden am Tag senden wir für euch.

0: The Windy City Orchestra. Samen met Dalida. Monday, Tuesday. Lundi, Mardi. Merken we die? Oh ja. The Windy City Team. Zo mag ik die plaat dan nu verkopen.
1: 7 dagen in de week. 24 uur per dag.
2: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee International.
3: Music from

0: De meeste feestgangers kennen deze man onder de naam van de Kung Fu Fighting. En wij kennen hem onder Run Back. Uit het hitjaar 78, het jaar de zere van Carl Douglas. Ja, the one and only Run Back.
1: All the hits and more.

0: Robin Scott, alias M, scoorde hoog met zijn popmuziek in de jaren 80. En voor ons is het maar een muisklikje in de weg en die komt op de radio, hè.
1: And the beat don't stop, cause the music's hot. This is your number one hit radio. North Sea International.
0: Zet je speakersysteem 5 tellen hoger. Luister en huiver, Melody Zenit.

Er is weer een uurtje afgelopen. Ik hoop dat het hier een beetje beviel. En misschien horen we elkaar terug volgende week op dezelfde zender hier in Duitsland, Frankrijk en in Engeland. Allemaal voor Radio Noordzee, internationaal. De enige echte. 220.